0: voor je daar dan hangen.
1: Ja, ja.
2: I'm 97 working dog.
1: Oh,
2: no. 35. Wait, maybe I'm 40.